Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws. We are

Alice speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
12: KBC. Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De steun voor klimaatmaatregelen in ons land neemt af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat de groeiende groep Nederlanders zich aan de grote aandacht voor klimaat ergert. Vooral mensen met een lager inkomen of lagere opleiding vinden wonen, veiligheid en boodschappen belangrijker. Eén belangrijk struikelblok blijft volgens veel Nederlanders de oneerlijke verdeling van de kosten van het klimaatbeleid. Ze hebben het idee dat de grotere vervuilers veel minder betalen dan de gewone burgers. Studenten in het hoger onderwijs blijven overwegend tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête onder 248.000 personen.

zei Mark Esauer, dat maximaal geweld tegen Palestijnse vluchtelingen mag worden gebruikt. Later gaf de bij de PVV opgestapte politicus toe dat hij zich wat onhandig had uitgedrukt. Bij de Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn gisteren zeker 31 doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden zijn ook kinderen en vrouwen, nog tientallen mensen raakten gewond. Israël zegt de aanvallen op te voeren tegen Hezbollah, ondanks de geldende wapenstilstand. Bij een aanval bij de stad Tyrus kwamen volgens Libanon 14 mensen om. Israëlische media melden dat het leger de grondoperaties in Zuid-Libanon verder uitbreidt. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws. We

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
1: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
5: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Dit is Jos Nuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. De steun voor klimaatmaatregelen in ons land neemt af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat een groeiende groep Nederlanders zich aan de grote aandacht voor klimaat ergert. Studenten in het hoger onderwijs blijven overwegend tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête onder 248.000 personen. Premier Jette neemt afstand van uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markesauer over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Maar toch wil de premier samenwerking met zijn partij niet expliciet uitsluiten. Bij de Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn gisteren zeker 31 doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.

0: Jouw hits. Jouw station. Dit is KBC Radio. KBC Radio.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl. KBC.
10: Zoals thuis staan met het radio nieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat nu ongeveer 80 kilometer file in Nederland. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Maar er zijn enkele uitzonderingen. Zoals de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 3 kilometer met een kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
5: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten dan jongeren. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bundy benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat op dit moment 100 kilometer file in Nederland. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op, maar er zijn wat uitzonderingen. Dat is op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar rijdt het langzaam tussen Weert Noord en Leende. 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Ook op de A58 richting Eindhoven is het druk. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 3 kilometer en 5 tot 10 minuten vertraging. Tot slot nog een wegafsluiting op de N59 Burgerhaamsteden richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en hierdoor is de weg afgesloten. Verwachte eindtijd volgens Rijkswaterstaat is 9 uur vanochtend.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
11: Dit is Jos Thuisnaam met het Radio Nieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. De files beginnen toch nog een beetje op gang te komen. Er staat nu zo'n 180 kilometer in totaal. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op, maar er zijn enkele uitzonderingen. Dat is onder andere de A12 richting Utrecht. Bij afrit Oosterbeek doe je er een kwartier langer over vanwege bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is er dicht. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken doe je er 20 minuten langer over. En de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt de Hocht, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Het kwam door een ongeluk, wel is de weg inmiddels weer vrij. Dan nog een wegafsluiting, de N59, richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is namelijk een ongeluk gebeurd. De weg is daarom dicht en de verwachte eindtijd volgens Rijkswaterstaat is 9 uur vanochtend.
13: We are officially the hottest AM station.
14: 891. Beleef de jaren 80.

0: Dit is KBC Radio. Beleef de jaren 80.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
5: Hè? Ja!
3: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
2: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
12: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bundy benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Vanochtend kwam de spits nauwelijks op gang. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld de A27 richting Breda. Bij Lexmond is het druk door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 10 tot 15 minuten vertraging. De A28 dan, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken, 10 kilometer en een half uur vertraging. Ook dit komt door een ongeluk, maar ook hier is de weg inmiddels weer vrij. De N59 tot slot, Burg-Haamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is de weg gesloten, dat komt door een ongeluk en Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren.
14: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, CB-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel, al meer dan 25 jaar, een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.
2: We are officially the hottest AM station.
0: 89.1. Beleef de jaren 80.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
2: Mag!
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac! Hè? Ja! Mac is back! Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
12: Valdorpelshop.nl.
13: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels.

0: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Na een relatief rustige ochtend neemt het aantal files weer af. Er staat in Nederland nu nog zo'n 120 kilometer in totaal. Zo ook op de A1, Apeldoorn richting Amersfoort. Daar beland je in de file tussen Kootwijk en Voorthuizen. Reken op een kwartier vertraging door een ongeluk. De A28 richting Zwolle, daar rijdt het langzaam tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Hier 15 tot 20 minuten oponthoud. En tot slot de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er afgesloten en je tijdsverlies is hier een kwartier.
2: We are officially the hottest AM station. 89.1 The Giant.

0: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen, meldt marktonderzoeker Calcasa. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro, blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn nog een aantal files met een vertragingstijd van 5 minuten of meer. Dat is het geval op de A27 richting Utrecht. Daar rij je in de file tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 5 kilometer, een 10 minuten vertraging. De A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Zuid doe je er een kwartier langer over. En tot slot nog de A58 richting Bergen op Zoom. Tussen Breda West en Etten-Leur is een ongeluk gebeurd. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en doe je er een half uur langer over. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren.
5: Ja, Brik, kom er maar even uit. Hier is de spuit 11 op de truck.
6: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
5: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
6: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
5: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Hey. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
5: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
7: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
5: Ja, Breken, kom maar.
6: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
5: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
6: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
8: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.
9: We are officially the hottest AM station. 891.
10: The Giant.

0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: ABC. Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden.
2: Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn een paar echte knelpunten. Dat is de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over door de controles. De A58 richting Bergen op Zoom. Daar is tussen Breda-West en Etten-Leur-West een ongeluk gebeurd. Men is bezig met bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er afgesloten. Dit zorgt voor 20 minuten vertraging en Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. De N242, Middenmeer richting Alkmaar. Daar staat het vast tussen Ring Alkmaar en industriegebied Boekelemeer door een kapotte auto. Reken hier op een kwartier vertraging. Miami Go! Radio Caroline.

0: We trapten af vandaag met een liedje van de Fransman Pierre Coscolà. Elise, zo heet een vriendin van mij. En Elise, door Pierre Coscolà, was ook een treiterschijf bij Radio Noordzee Internationaal. En net gehoord Smokey Robinson, bijgestaan door de Miracles in Tracks of My Tears. Schrijven voor bedrijven was ooit een programma van een van de zeezenders. En wij draaien die schijven voor iedereen, niet alleen voor bedrijven. Welkom nogmaals alweer bij een nieuwe editie van het Zoute Uur. Zometeen Dave Clark 5 te horen op antenne, Stevie Wonder. Maar eerst Michel Sardou, Une fille au jeu clair.
1: Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris blanc. Avant d'avoir connu cette fille aux

0: Dit is Radio Veronica op 538 meter, wat overeenkomt met een frequentie van 557 kilohertz.
1: De techniek staat voor niets. Een programma van technici.

De eerste van de Nederlandse formatie, dat heette in de jaren 80 ook nog zo. Doe maar, een formatie sprak je daarvan. Nou, die Doe maar jongens waren waanzinnig populair. Ik ben wel eens bij een optreden van ze geweest in Dronten. En die 14, 15, 16, 17-jarige meisjes werden helemaal hysterisch. Leuk om ze nog eens te horen in het Zoute Uur op KBC Radio.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
12: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Het aantal huizen van meer dan €1 miljoen is vorig jaar met 22% toegenomen, meldt marktonderzoeker Calcasa. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna €32 miljard, blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De Duitse grenscontroles zorgen onder andere voor vertraging op de A12 bij Zevenaar. Reken hier op een kwartier vertraging. En dan nog de A58 richting Bergen op Zoom, want tussen Breda en Etten-Leur is een ongeluk gebeurd. Ze zijn nu bezig met de bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is hierdoor dicht. Reken op 20 minuten extra. En Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 12:30 zal duren.
14: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, cb-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel, al meer dan 25 jaar, een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.
15: Miami Girls! In the new Radio Caroline.

0: Cyndi Lauper gehoord in het Zoute Uur en net liedje naar mijn hart, Satisfaction Guaranteed. Oh, Philly Sound. Zulke mooie muziek vind ik dat nog steeds. Held Melvin bijgestaan door zijn Blue Notes. En even nog een tekstje over de zeezenders, want zeezender Veronica was ooit als geintje begonnen met de Drive-In Show. Maar dat groeide al snel uit tot het fenomeen Drive-In Discotheek. Radio Noordzee Internationaal begon ook met zo'n rondreizende show. Alleen hadden twee Amsterdammers de naam Radio Noordzee Drive-In Show geclaimd en laten vastleggen. Superlullig natuurlijk. Daarom maakte Noordzee gebruik van de naam Muziekparade Drive-In Show. Muziekparade was een blad en net als Radio Noordzee ook een activiteit van het Strenghold Concert. Gilbert Bécaud gaat zingen. L'important c'est la rose.
1: Toi qui marches dans le vent.

Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Fina. Brommers tanken bij Fina, want in de Fina brommerbenzine zit muziek. Als u bij Fina tankt, ontvangt u één Fina radiozegel. Voor 4 radiozegels en slechts 21 gulden krijgt u de fantastische Fina Super 10 Transistor Radio. Vraag het aan de Fina pomphouder.
2: Sony, u weet wel, dat kleine merkje dat alles beter maakt. Exposeert op de Virato, stand 125. Dat mag u niet missen. Sony!
3: Dit is de Veronica LP Top 50.

paar minuten geleden. Oh, heerlijk, hè? Chuck Berry en Maybelline. En net mooi gehoord op antenne The Eagles en Long Run. Mooi magistraal werk uit de jaren 80. Nog een hele fijne dag. Blijf bij KBC Radio. We zijn er 24/7.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Hyclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex. KBC.
6: Dit is Jos Thuis met het Radio Nieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een file vanwege de Duitse grenscontroles op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf Zevenaar kun je rekenen op 10 tot 15 minuten extra. En de A58 richting Berg op Zoom, want tussen Breda en Etten-Leur is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer met 20 minuten vertraging, omdat de rechte rijstrook dicht is. En Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog tot 12:30 zo zal blijven.
8: We are officially the hottest AM station.
9: 891. Onderweg met Bob van Beten.
10: Ah, gelukkig weer. Vandaag alive and kicking.
11: Bonjour, Bob.

The Bee Gees. And you win again. En ja, je kunt ook zeggen, the winner takes it all. De aanhouder wint is misschien beter om te zeggen. Goed dat je er bent. Gisteren, wegens omstandigheden, technische omstandigheden, toch niet alive en kicking. Terwijl we op tweede Pinksterdag zo mooi van start gingen op maandag vanuit de nieuwe studio. Ja, dan toch uit 1987 de Bee Gees met You Win Again achter ons latend. Goed dat je gewonnen hebt. Dat je het overwonnen hebt om vanmorgen weer te starten. En dit programma hebt aangezet. Goed, je eigen radioprogramma is weer van start gegaan. Dit is onderweg op KBC.

0: Radio maken als je kunt, hè? Want voor hetzelfde geld ben je aan het sturen, zeg je dat lukt helemaal niet. Nog even een fotootje bekijken van het ochtendgloren in Le Havre. Het blijft mooi, liet Peter Leijendekker. Eagle Sky al even weten vanmorgen vroeg. Dat is mooi. De buschauffeur Vincento uit Eindhoven is er ook bij met een duimpje en van mij een duimpje terug. Ja, Halles, goed dat je er bent hoor. Gisteren dan niet, ik, maar jij wel. En nu ook weer samen. Goed zo, een duim van mij. Je krijgt ook een duim Jeroen van Rode. Aviateur Jeroen is erbij gekomen. En André, ja, die hebben we gewoon weken moeten missen. Wil je hem gelijk horen? Ik ook, André.
1: Morgen, Bob. En dan Lassas. Ja, ik zit er ook erbij.
0: Vertel.
1: Nou, gisteren geland op de Molshoofd. Bij Kelpen Oler.
0: Ja.
1: Samen met Joop en met Sandra. Gezellig avond gehad. Eigenlijk weer te gezellig, maar ja, beter als niks. En dan vanmorgen los in Randelijk Veer. En dan weer geladen op de dijk voor Eastermarkt. Dus ben ik rond 1 uur, dus ik kan een mooie hele uitzending bij zitten.
0: De hele uitzending, ja. Ja, gezellig.
1: En dan tot morgen maar weer. Houdoe.
0: Houdoe. André, ik moet nog even zeggen dat ik je week heb gemist vanwege jouw vakantie. We noemen hem even lange dagen vrij. Gerrit is erbij, Lambiek is erbij, Cowboy Phil. Ja, hier Rimco is er ook. Kijk, iedereen is er gewoon meer, gelukkig maar. Michel van Doren, Combi 1 heeft ingetuned. Dat geldt ook voor Elwin, voor Kees. Nou, wie al die Edwin hier? Nou, wat een geef feest. Even ademhalen, dan gaan we met de Police. Every Breath You Take. Mensen, een hele goede morgen. Maar ik had nog niet gezegd dat Harry er ook bij is in Brisbane, hè? Good evening, Harry.

Darling via Dien. Ja, voor velen was dit de kennismaking. Ik schaar mijzelf onder die velen. Want eigenlijk had ik wel van de naam Olivia Dien een keer gelezen. Niet eens gehoord. En toen dacht ik, oh ja, wat een goede zangeres. It's so easy to fall in love. Onderweg op KBC. Kijken of we nog een beetje galm hebben. Hallo! Dat is gisteren ook in orde gemaakt. Een beetje lang galm eigenlijk. Een beetje gek. Maar goed, we glijden mee. Ik ben er dus ook weer even bij vanavond. Laat Harry weten. Maak er iets moois van. How do? En of Henkie er dan bij komt, dat is natuurlijk altijd weer de vraag. Veel mensen hebben zich gemeld en dat is alleen maar hartstikke gezellig en hartstikke leuk. Messenger Bob van Beten en bob@kpcradio.nl. Ja, mensen. Toch wel een beetje aanpoten vanmorgen wat oponthoud, zeg maar, eventjes op het werk. Nou ja, oponthoud. Even dit en even dat, even overlegje, dit en dat, een belletje. En voor je het weet is het dan weer 11 uur geworden en dan heb ik het over het werk in Utrecht. Maar goed, we zijn van start gegaan. Alle rust en de koffie is erbij. Dus als je een bakkie wilt, laat je dat gewoon even weten. De kantinejuf, ja, die gaat er vandaag wel zijn. Het is voor Corrie ook even wennen in de nieuwe kantine. De nieuwe keuken, zeg maar. Ja, downstairs. Voor Harry moet ik even Engels praten. Beneden dus. En ik zit een etage hoger. Met een uitzicht van heb ik jou daar. Ook vandaag weer. Het is gelukkig niet zo'n warme dag als gisteren. Trouwens, ik had er gisteren niet zo'n last van. Maar ik zat ook verder niet hier in de studio. Niet dat we hier geen airco hebben. Want dat is allemaal goed geregeld. Maar het was wel heel heet. Ja. En of de verhuizing van de studio gelukt is, vroeg Rauwen Ruud van de Interspin zich af. Ja, na een weekend vol sfeer en beleving ben ik vanmorgen, en dat was gisterochtend om 7:30 vertrokken, vanaf Duinkerken zak ik de Franse kust af naar het zuiden. Nou, dat zal er wel weer wat honderden kilometers gevorderd zijn sinds gisteren. Lekker weertje erbij ook, gisteren, maar vandaag in Frankrijk ook prima. Maar ja, 4 dagen werken, dan begint mijn vakantie. Ofwel, nog maar 3 vandaag. Woensdag, donderdag en aanstaande vrijdag gaat hij alweer op vakantie. Ik heb het idee dat je vorige week al op vakantie was. Maar misschien ook niet. Jacco liet gisteren ook al weten dat hij erbij was. Gisteren was het een vrachtje magnetieten voor Schweerte. Dus als het goed is zit hij nog in Duitsland waarschijnlijk. En de groeten in je nieuwe studio. Dankjewel Jacco. Met de perenkist is hij onderweg. Morgen. Ah, Jos is erbij. Dat is mooi. Want het is natuurlijk ook woensdag vandaag. Ja, de week begon een beetje gek. Op maandag, tweede Pinksterdag. Gisteren dan weer geen live uitzending. En vandaag dan weer wel. En het is vandaag op woensdag. Jos gaat de week door het midden zagen. Gelukkig maar. En dat tijdens Copystoid. Want ja, inderdaad. Mooie galm in je studio. Je bent ad rem, John. Mol, moet ik je zeggen. Giddy up. Nog één keer. John! Agnes! Te gek voor woorden dit natuurlijk, hè. Frank is onderweg naar Ulm, laat u weten. Een goede reis voor hem. Dat is de zoon natuurlijk van Agnes en John. Ook alle onderwegjes natuurlijk de groetjes van ons. En een goede reis gewenst van ons. Ik ben even kwijt of jullie nog op de camping staan. Maar dat hoor ik zo meteen nog wel eventjes. De Viking is in ieder geval ook onderweg. Ik had gisteren al een hele foto- en videoreportage gezien. Waarvoor dank, nee, maar alleen foto's. Is weer gaan rijden naar Heerthals. Is de boot opgegaan als goed is gisteravond naar Kristiansand. En je collega zou doorvaren naar Stavanger. De zon scheen gisteren met 28 graden en de airco draaide gelukkig op volle toeren. En toch de non-stop muziek en gezellig radio luisteren. Nou, Viking, dankjewel. Vandaag is het iets meer geordend door mijn stem, zeg maar, erbij. We hebben iets meer een echte onderweg. Kees, José, de drie musketeers, precies. Bob en alle onderwegjes vanmorgen gelost en gekoppeld ook weer met Wilco en Annette. Hartstikke goed. Bedankt dat jullie hem voor ons hebben geladen. We hebben nu op Turaten het document gemaakt. En of gaan jullie dat? Dat gaan jullie nog doen, begrijp ik hier. En dan nog even een stukje Zwitserland in. Ja, dan moet de rust worden gepakt. En dan door naar België. Het was trouwens een gezellige boel in Milaan. Dat moet ik nog even laten weten. Al dus Kees in dit bericht. Iedereen bijna gezien. Kijk, tweede Pinksterdag, dat denk ik dan even aan. Iedereen vandaag op deze woensdag een fijne dag namens ons de drie musketeers. José, Kees, Buk, dank jullie wel. De Tukker Tarzan heeft zich ook gemeld. Good morning. Bob en onderweg vrienden. Vannacht in Ludlow gestaan. Ik was gelukkig. Ludlow. Ludlow. Dus daar heb ik gestaan. Klinkt als Ludlow, maar het is Ludlow. Daar heb ik gestaan. Vanmorgen gelost. Ik ben nu onderweg richting Harwich om daar weer te gaan omkoppelen. Je weet nog niet van deze kant op komen, dus begrijp ik het je woorden. Die Iceman. Dat was gisteren in Nederland heerlijk als jij je had gebeld. Maar je bent er vandaag bij Theo, dus dat is hartstikke goed. Theo, die Iceman, wordt ook wel inderdaad ijsblokje genoemd. Gewoon vanuit Nederland.
Maar wij zeggen gewoon Theo the Iceman. Hey, goed Theo dat je er bent in Canada. Peter Groteboer, ook hij is erbij, laat hij weten. Nou ja, dat gaat de goede kant op. En oh, Edwin nog eventjes met een terugblik. Edwin Remmink, Edwin van Tielbeke. Je gaat hem ook zometeen eventjes horen. Onderweg. 9:59, verkeersinformatie van de ANWB. Nou, oh, ik krijg een groen licht uit Den Haag. Ja, dan gaan we toch naar de ANWB toe. Voor je het weet is het voorbij. En dan doen we het aan Michael Jackson. Of zullen we het? Nee. Geduld is een schone zaak. De Europese verkeersinformatie zometeen. Onderweg op KBC.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In België wordt aan de weg gewerkt op de A12 van Antwerpen naar Brussel. De weg is tot vrijdag dicht bij de Ruppeltunnel, alleen tussen 8 uur 's avonds en 6 uur de volgende ochtend. In Frankrijk is bij Lyon komend weekend de Fourvière-tunnel in beide richtingen dicht. Dat is de verbinding tussen de A6 en de A7 in de stad. De afsluiting duurt tot maandagochtend 6 uur. In Duitsland is de A7 Hamburg richting Hannover door werkzaamheden langdurig dicht bij knooppunt Horst. Dat duurt nog tot 17 juli. De A3 Arnhem-Oberhausen is komend weekend in beide richtingen dicht voor werkzaamheden tussen Emmerich en de grensovergang. Die werkzaamheden zijn van vrijdagavond 8 uur tot maandagochtend 5 uur. Op zaterdag is in Oostenrijk de Brenner Autobaan, de A13, afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege een demonstratie. Ook de B182, de Brennerstraße, gaat voor veiligheidsredenen dicht. De afsluitingen zijn van 11 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. Vrachtverkeer mag vanaf 9 uur 's morgens niet meer over de A13 rijden.
1: Onderweg.
2: Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891. KBC. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
9: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bundy benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden.
10: Mm-hmm.
9: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan een aantal files verspreid over het land. Dat is onder andere het geval op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een kapotte vrachtauto, waardoor de rechte rijstrook dicht is. Hierdoor heb je een kwartier vertraging. Ook vanwege de grenscontroles is het druk op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk beland je in de file en je doet er een kwartier langer over. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen Noordbrug door een kapotte auto. 1 rijstrook is er dicht en je doet er 20 minuten langer over. De A22 dan, Beverwijk richting Velzen. Bij de Velsertunnel staat een te hoog voertuig en hierdoor is de tunnel gesloten. Reken hier op 10 minuten extra. De A58 tot slot richting Bergen op Zoom. Tussen Breda-West en Etten-Leur. Een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er dicht. En volgens Rijkswaterstaat blijft dat zo tot 12:30 vanmiddag.
10: Rijn, dankjewel voor de informatie. Hoorde je dat, José en Kees? En Buk ook natuurlijk. Maar goed, jullie gaan vanuit Italië en Zwitserland in. Gelukkig vanuit Beverwijk is er file richting Velsen. Moet je niet doen. Maar jullie zitten lekker daar. Goedemorgen. 4:30. Meer berichten natuurlijk van jullie. En Henkie is erbij. Ja, die gaan we horen. Pre-pensionado Henkie. Die heeft er zin in. Ja, hij meldt zich zo meteen zelf hier in onderweg op KBC. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Als je er ook bij wil zijn.

0: De Stones. Rolling Stones op KBC. Altijd lekker, toch? Yeah! Zo is het maar net. Alive and Kicking Radio vanuit de nieuwe studio. Dat klopt inderdaad, Frankie Highland. We hadden al gehoord, moet ik zeggen, dat je onderweg bent. Hola amigos y amigas, laat hij weten. Zo, Bob, zit je in jouw nieuwe studio lekker? Ik heb vanmorgen aan de rit begonnen. Ik ben vanmorgen, is het natuurlijk, ja, maar er staat hier rap. Maar ik heb wat jij niet hebt. Morgen lossen en dan Kieheim unter Tech laden. Ik denk dat jij dat wel kunt. Vrijdagmiddag deze auto leeghalen en maandag aan mijn nieuwe uitdaging beginnen. Ja, morgen gaan Giddy en Omi naar Drenthe. Oh, dan zitten ze nog thuis in Highland City, denk ik dan. Dan is dat antwoord ook weer gegeven. Hoef je dat niet apart te sturen, John? Kun je lekker nog een bakje koffie nemen? Dat doen we niet moeilijk op Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Ja hoor, we gaan ervoor. En ook nog een beetje terugblikken naar gisteren. Marco de Bandenkoning bijvoorbeeld, die liet al eventjes weten dat hij na een weekend lekker op de camping en barrenrit over de Twentse Mountains, ja, Albergen, Tubbergen, toch maar weer eens ons huis gevonden op de S en is gisteren gestart om de nodige barbecue kilo's weg te werken de komende dagen. Komende weken misschien ook wel, Marco. Bandenkoning, goed dat je er bent en gezellig ook. Ook op deze woensdag intussen, want Jos gaat de week door het midden zagen. De week is zo voorbij wat dat er gaat. Peppy was er gisteren ook bij. René Spieker heeft zich gemeld met een duimpje. En Marcel Duitser, ja, ook gisteren natuurlijk. Stond in Venlo te wachten tot hij mocht lossen. Dat zal toch intussen wel gebeurd zijn. Ook de MRSC-mossel was weer en route. Natuurlijk na een paar weken vakantie op de Peloponnesus. Lekker die zomerse muziek gisteren, zegt hij. Doe maar even lekkere ijskoffie of frappé. Ja, dat blijft dan toch een beetje Grieks, hè, in gedachten. We zijn net aan het laden in Tongeren alweer voor Google in Mons. Oké, maar dat is intussen gebeurd, kan ik me voorstellen. En zo zijn we erbij. Gisteren was hier ook bij Chrisje van Vendrich. Dat is goed om te lezen. Even kijken, hij was eergisteren op de camping bij Vaals geweest, bij zijn ouders. Supergezellig en fijn dat het nog kan. Ja, dat vind ik ook, ja. Vanmorgen 4 uur vertrokken en Koblenz gelost. Straks in Colmar laden voor Breda. Nou, dus mooi aan de gang. Maar dat was het nieuws van gisteren. Nou, goed dat je bij je ouders bent geweest. Even, jongens, we moeten het een beetje netjes houden vandaag. Want ook mijn vader, die luistert op dit moment. En die zegt ook dat het goed klinkt vanuit een nieuwe studio. Waar hij natuurlijk een flink aandeel in heeft gehad in het bouwen, het opbouwen ook weer van het meubel. En aanpassen aan mijn wensen. Dus helemaal goed. Maar ik wil daarmee zeggen, gedraag je een beetje in de berichten. Hè? Dat is wel zo belangrijk natuurlijk, ja. André, heb je gehoord? En wie ga je nog meer horen? Nou, ik heb al wat namen genoemd. Gerrit niet, die laat via mij weten. Ik ben net leeg in Wenen. En nu onderweg naar Duitsland om daar te gaan laden voor Douwe Pijpke in Jouweren. Jij kunt dat. Lambiek is er wel bij, had ik gezegd. Duimpje van mij terug. Nog niet gekregen, maar bij deze gegeven. Cowboy Phil, België, goedemorgen vanuit een zonnig Edegem. Een zalige 21 graden, even na 11 uur. En gisteren kreeg hij telefoon, zo lees ik hier, van het werk om vandaag te komen werken. Voor slechts 5 uur, omdat er offerfeest is voor de moslims, waardoor er chauffeurs tekort zouden zijn. Helaas had ik om 7 uur op het werk moeten zijn, terwijl ik deze woensdag eerst op de thuisverpleegkundige moet wachten. Nee, dan gaat dat niet lukken natuurlijk. Ja, dat is even duidelijk. Goed. Mijn auto staat weer eens in de garage. Bij het vervangen van de banden hadden ze de ventielen niet veranderd. Oh, echt waar. Waardoor de lucht tussen de velg en de rubber wegliep. Allai, hè? Dat is niet zo'n hele slimme garage, hè? Denk ik, kou weer veel. Fijne uitzending, iedereen. Veilige kilometers toegewenst. Van de beste taxichauffeur van Antwerpen en wijde omgeving. En een mooi doorzaagmomentje gewenst. Tot morgen. Cowboy Phil, dankjewel. Nou ja, dan maar lekker thuis zitten. Er zijn slechtere dingen. Tenminste, als je eigenlijk aan het werk zou kunnen gaan, omdat je gevraagd wordt. Maar jij kunt dat niet, zeg maar. Ja. Iemand anders doet het werk, Philip. Jij geniet gewoon van de radio. Jeroen Schild heeft zich gemeld. Dat is hartstikke mooi. Dan is hij waarschijnlijk nog eventjes druk, want meestal horen we hem wel in de uitzending. Maar prima, Jeroen. Ik doe het ermee vandaag, hoor, als dit het is. Goedemorgen als nette taal. Rimco Soederhausen is erbij. Rimco, goed dat je er bent. Ja, en lekker live vanuit de nieuwe studio. Zeg Johan, combi 1. Ja, zeker, heerlijk, ja. En Michel van Doren, ook hij heeft zich gemeld. Onverwacht bij de Turissimo Ristorante Modena gekomen. Vroeger daar regelmatig trouwens vertoefd, zegt hij. Ja, ik niet, maar hij wel dus, voor de duidelijkheid. De camping was ernaast, was nog steeds ouderwets gezellig. Nu onderweg naar Pescara. Nee, Pescara is het, neem ik kwalijk. Nu pauze in Rimini. Even met me gezellig met mijn dochter wandelen. Wij op het terras. Bloedheet, maar wel leuk. Ik probeer verder te luisteren zo meteen met de oortjes in. Nou, dat is goed. Onderweg op KBC. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Ja, dan kan ik zeggen, dat doen we zo meteen nog even een nieuwe ronde. Maar we kunnen ook zeggen, we gaan nog heel eventjes door. Tuurlijk, we bepalen ook zelf de spelregels. Want Chippy wil er even bij.
1: Hey, goedemorgen Bobby.
0: Martinus.
1: Ja,
0: hallo.
1: Eindelijk, je bent er weer Bob.
0: Ja, gelukkig
1: eindelijk,
0: hè.
1: Eindelijk. Wat heb ik gewacht op jou?
0: Heb je me gemist?
1: Ja, ik dacht eerste Pinksterdag. Oh nee, tweede Pinksterdag gaan luisteren. Toen dacht ik, oh nee, shit, het is eerste Pinksterdag.
0: Ja.
1: Tweede Pinksterdag ben ik het vergeten. Gisteren
0: was ik er?
1: Luisteren.
0: Ja, jij gisteren? Ach. Janken.
1: Hé, nou, ik ben blij dat je er weer bent. Ja, ik ben onderweg naar Orange, Zuid-Frankrijk. En dan ga ik daar een heel hoekje doen. En dan eindig ik in BG, daar zo op Milau.
0: Oh ja.
1: Dan ga ik weer terug, maar dat is morgen pas.
0: Ja.
1: Wat had ik nou? Oh ja, hey, Bob, als je vanavond een bakje hebt en Tante Corrie een tosti. En misschien een ideetje voor dubbelop.
0: Oh ja.
1: Falco. Hé, een ideetje. Nou,
0: ja, dat is wel een idee.
1: Heel veel plezier met je nieuwe studio.
0: Dankjewel.
1: En, we spreken elkaar weer later.
0: Later, dankjewel. Voor het Leids ook op het laatst. Altijd lekker om te horen. Martin Wolfers, Chippy van Zeeman. Met een brommert. Heb je hem al gekocht trouwens, die auto? Ja, dat is nou. Je hebt gewoon je rijbewijs voor nodig met die 4 wielen. Of waren het nou 3 wielen, die motor? Ik weet het niet meer. Goed, dat hoor ik me nog even van jou. Een keer. Kalm aan. Dan breekt het lijntje niet. Je bent nu aan het rijden. Dan mag je niks sturen. Hè? Moet je weer aan de kant en zo. Al toestanden. Ja, de kantinejuf is erbij. Dus een kopje koffie via mij. En de kantinejuf, jij kunt via mij even een lekkere tosti bestellen. Dan wordt het allemaal even geregeld. Alsof het helemaal hetzelfde is als vroeger. Terwijl juffrouw Corrie misschien beter een luikje beneden kan maken. Want als het allemaal via mij moet, wordt het een beetje lastig natuurlijk. Dan krijg je gewoon 2 pakketten thuis gestuurd in je cabine. Eentje met koffie en de andere... Precies, met de tosti hier op vrijdag gewoon altijd de kipsatéetjes. Daar gaan we niks aan veranderen. Helemaal niks, net als in dit programma niet. Want inderdaad, Bob Dubbelop, 2 nummers van 1 en dezelfde artiest. Falco. Ja, dan denk ik aan Rock Me Amadeus. Ik denk aan Genie, ik denk aan... alles klaar, hè, commissar. Om maar even een keuze te maken, want ik denk dat ik er maar 2 ga laten horen. Want we hebben veel post te gaan. Dus zometeen vanaf 11:50 ongeveer. Dat is al heel gauw trouwens. Elwin Stegeman.
2: Stegeman, daar houd ik van.
0: Beetje overdreven die galm, zeg ik steeds, maar wel leuk. Ja, Elwin, goed dat je er bent. Kees, je krijgt van mij ook een duimpje terug. Als Elwin moet ik dan ook een duim geven, ook al had ik hem even gemeld. Maar net zo enthousiast ben ik natuurlijk over iedereen die een duimpje stuurt. Hè? Johan, ACC is erbij. Ook jij een duim van mij. Nou, dan gaat hij lekker, zeg maar, hè. John en Agnes, toch nog even voor de duidelijkheid op Koppie Stooit. Na 2 weken thuis geweest gaan we dus inderdaad morgen op pad met de caravan naar Gieten. Gieten. In Drenthe, hè, voor de duidelijkheid. Oké, dat was hem, de ronde. Onderweg naar inderdaad zometeen Bob Dubbelop met Falco. Ja, dat is niet zo'n gek idee, eerlijk gezegd. Ik denk dat het wel mooi is. We gaan even een rare herinnering ophalen van mij. Met een cd-singeltje wat ik kocht. Groen van kleur. Het jaar 1987, dat zou zomaar eens kunnen. 4 nummers erop. Ik koos het vanwege dit. The Art of Noise. Het nummer Moments in Love. Stond ook in het jaar in de top 40.

0: The Art of Noise. Oh ja, ook samen met Tom Jones natuurlijk. Hè, tekenden ze voor het nummer Kiss van Prince. En dat was dan wederom een hit. Maar dit was 1987. Moments in Love. Toch Bob dubbelop zo meteen Falco? Is toch wel leuk eigenlijk, denk ik dan. Oké. Alles, Ton Trans, morgen Bob. En onderweg is, we zijn er weer bij. Vanmorgen vanuit de barak vertrokken. En rij nu bij Mousseau-le-Bré. Onderweg naar het 77e departement Arville. Daar moet ik zijn. Bob dubbelop, mooi werk, denk ik. Ik denk dat we toch voor Falco gaan. Dat vind ik ook mooi werk trouwens, maar dat is van een heel ander kaliber. Wel een leuk idee trouwens, Hannes, moet ik je zeggen. Dus best wel goed om een keertje deze jongens uit Drenthe in de schijnwerpers te zetten. Martina Reinhardt vanuit Bordeaux, schön, dass du da bist. Und senden kannst. Ja, gelukkig wel vandaag weer, dus helemaal voor elkaar. En voor Bordeaux, bonjour, bonjour, gaan we naar Canada. Doe me maar een bakkie koffie. Goedemorgen, Bob. Erik Nijhoff die zich even meldt. Kijk eens aan. En Henkie, die wil je natuurlijk even horen. Natuurlijk, Henkie, ik zou zeggen, kom er even bij, jongen.
1: Nee, Bob.
0: Ik hoor niks meer, Henk. Kom er even in.
1: Ja, goeiedag Bob en onderweg dus. Ik denk, ik zal weer eens een berichtje maken.
0: Ja, dat is goed, maar dit is volgens mij oud en niet vers van de pers. Maar dit wel, hè?
1: En onderweg dus. Ik hoorde net je oproepen, jongen.
0: Ja, zeker.
1: Te luisteren.
0: Ja.
1: Lekker op de MS Rotterdam.
0: Oh, wat leuk.
1: Vertrokken.
0: Ja?
1: Ja, we hebben gisteren in Eidfjord de eerste ontscheping gehad, zoals ze dat noemen.
0: Ontscheping?
1: Vandaag zitten we in Olden. Ja, het is echt prachtig.
0: Wat leuk.
1: Gisteren een mooie excursie gedaan naar de watervallen. Nu gaan we dadelijk even lunchen. En ja, moeten we wel om 12:30, 1:15 hier met een tenderbootje naar de kust.
0: Mm-hmm.
1: Van Olden. En dan gaan we weer een excursie doen.
0: Wat leuk.
1: In het Nationaal Park. Dus ik wens iedereen een hele fijne week. Ik zal er nog wat fotootjes opzetten. Bob.
0: Oh, dat vind ik leuk.
1: Hey, groetjes allemaal, fijne week. En houdoe! Oh ja, en nog waar.
0: Ja?
1: Het is hier niet zo warm als bij jullie.
0: Nee?
1: 13 graden en
0: oh.
1: Nou in de regen dus.
0: Oh.
1: Dag hoor, houdoe!
0: Zo, in de regen, ja. Gisteren zou iedereen wel in de regen willen hebben zitten. Want het was gisteren op heel veel plekken in Europa meer dan 30 graden Celsius. Ik heb het hoofd ook maar koel gehouden. Ik heb even een frisse duik genomen. Ja, dat kan tegenwoordig. Heerlijk hoor. Oké, Henkie, dankjewel. Nog meer post gaan we zo meteen meenemen. Want Evers is er ook bij gekomen. Chippy nog eventjes. Oh ja, ja, ja. Peter Groteboer. Nou, en Jeroen wil zich ook nog even in de strijd mengen. En vandaag, wederom net als gisteren, maar nu hoorbaar, de MRC-mossel. Dus dat is mooi, toch?
2: Onderweg. Hier hoor je alle hits.
0: Onderweg naar het zaagmomentje om 12 uur. Goede timing, we zitten er iets voorbij, denk ik dan, als we alle tweede nummers van Falco laten horen. Zometeen Rock Me Amadeus, maar eerst deze uit 1981. Dirk Commissar. Jay-Z.

0: Twee keer achter elkaar, Falco. Genie gaan we zeker een andere keer doen. Een lang nummer, mooi nummer. Derk, daar kwam het uit. Enfin, vandaag hoorde je De Commissar, alles klaar, Herr Commissar. En Rock Me Amadeus uit 85. En die andere was uit 81. Oostenrijk, daar kwam hij vandaan, hè? Falco. Het is 12 uur, mensen. Jos, gaan we zagen, jongen? Het zal toch wel? Het zal toch wel? Ja, begin maar eens, Jos.
1: More power, more energy. 891.
0: The mighty KBC. Volgens mij gaat het goed, Jos. Ja.
2: Het is al gelukt. De week is door het midden.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
5: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jetten stelt dat de relatie van Nederland en Europa met de VS onomkeerbaar veranderd is. Op een veiligheidsconferentie in het Haagse Vredespaleis hield Jetten een toespraak. Volgens hem is het naïef om te denken dat zodra er een nieuwe Amerikaanse president aantreedt, we weer terug naar vroeger gaan. De Amerikanen hebben er verschillende keren op gehamerd dat Europa altijd heeft meegelift op de Amerikaanse veiligheidsgaranties. De VS vinden dat Europa het zelf moet doen en dat vindt Jetten eigenlijk ook. Reizigers uit Congo en Oeganda moeten als ze naar Thailand afreizen 21 dagen verplicht in quarantaine. Dit heeft met de uitbraak van het ebola-virus in Congo te maken. De verplichte quarantaine geldt niet alleen voor reizigers uit die landen, maar ook voor mensen die er op doorreis zijn geweest. Tot dusver zijn er in Congo 204 mensen door het virus overleden. En zijn er mogelijk 867 patiënten die het virus onder de leden hebben. Het ebola-virus heeft een incubatietijd van maximaal 21 dagen. KLM meldt dat een vlucht die gisteren vanuit Paramaribo richting Schiphol was opgestegen en vervolgens uitweek naar Frans Guyana niet met een brandstoftekort te maken had.
4: Volgens de Surinaamse nieuwssite Waterkant moest het toestel omvliegen om bij te tanken, maar een KLM-woordvoerder zegt dat de tussenstop te maken had met een operationele situatie rond de brandstofafhandeling op de luchthaven in Paramaribo. Wat dat precies betekent legt KLM niet uit, maar de luchtvaartmaatschappij zegt het ongemak te betreuren. In april zijn in Nederland 293 bedrijven failliet gegaan, 12% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook vergeleken met maart daalde het aantal faillissementen licht. Volgens het CBS is de daling vooral te zien in de detailhandel en de bouw. Toch blijft het aantal faillissementen hoger dan in de jaren voor de coronacrisis. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het Radio Nieuws.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan enkele files verspreid over Nederland. Dat is het geval op de A4 richting Den Haag. Bij de Benelux-tunnel staat een te hoog voertuig en daarom is de tunnel dicht. Ook op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een vrachtauto met pech. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht en loop je een kwartier vertraging op. Rijkswaterstaat denkt dat dit nog tot 1:15 zal duren. De A12 dan, richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf Zevenaar in de file. Ook hier heb je 10 tot 15 minuten oponthoud. En de A22, Beverwijk richting Velzen. Er zijn technische problemen aan de Velzertunnel. Hierdoor heb je een kwartier vertraging daar en het verkeer wordt via de Wijkertunnel gestuurd.
15: We are officially the hottest AM station.
16: Onderweg met Bob van Beten.

De Hughes Corporation uit het heerlijke zeezenderjaar 1974. En dat is eigenlijk niet goed wat ik zeg, want dat is eigenlijk een heel slecht zeezenderjaar. Het was natuurlijk het jaar dat de zeezenders moesten stoppen. Het zwijgen werd hen opgelegd. En dat was onder andere Radio Veronica en Radio Noordzee Internationaal. Die moesten stoppen en de stekker eruit trokken in dat jaar. Ja, later ging gelukkig Mia Miko. Ik ben wat dat betreft te laat geboren. Anders had ik ongetwijfeld bij een van die zeezenders terechtgekomen, want daar ligt toch wel een beetje in je hart. Over je hart gesproken, als je dat zou willen ophalen uit de tijd van de zeezenders, de muziek en de verhalen van onze echte, mag ik dat zeggen, oude zeebonk? Ja, Mark van Amstel. Vanmiddag ook weer van 3 tot 4 is er het Zoute Uur. 7 dagen in de week kun je even wanen in de tijd van de zeezenders. Met ook de terugblikken uit de jaren 60, de muziek. Ja, die zeezenders gingen eigenlijk door tot dik in de jaren 80. Dus we zeggen altijd 3 decennia popmuziek in dat programma, het Zoute Uur. Vanmiddag weer bij KBC. Bij Mark van Amstel tussen 3 en 4 uur. Ook via de stream te beluisteren van TuneIn bijvoorbeeld. Of een andere via, moet ik maar zeggen. En op de Middengolf, oud en vertrouwd natuurlijk, op de 898. De 898 zeg ik ook bewust. En op 1008 kHz. Goed, waar zit ik aan te denken? Het is vandaag een beetje een rare dag eigenlijk. Ik weet niet waar we muzikaal iets mee kunnen. Het is namelijk de cellofaanplakbanddag vandaag. Ja, dat is verzinnen voor alles een thema. Ik denk dat we daar niks mee moeten doen eigenlijk. Ik bedoel, monddicht tapen en niet meer over hebben. Dat lijkt me het allerbeste. Messenger Bob van Beten en mail bij bob@kbcradio.nl. Gerbert Brouwer, maandag niet geluisterd, tweede Pinksterdag en gisteren door de werkzaamheden ook niet. Maar vandaag zijn we erbij. Veel succes vanuit je nieuwe studio, ondanks dat de TuneIn-app meer en meer blijft uitvallen. Klinkt die lekker hoor, bij jou. Het is goed om te doen. Van een andere radio-app. De tips zijn altijd welkom natuurlijk. Hè? Hoe luister jij als je niet via TuneIn luistert, via een andere radio-app? Dan horen we dat graag natuurlijk. Voor iedereen wel belangrijk. Goed, Gerbert Brouwer, GB, zegt nu eerst even Thea en Toasty tussen Swindon en Bristol, UK. Heerlijk droog trouwens hier, zonnig weer. Oh ja, meer over het weer voor Groot-Brittannië, maar zeker ook op andere plekken in Europa, zeg ik dan. Dat hoor je zo. Straks lossen achter Bristol en hopelijk terug op Chippenham tonight. Oké. Allerlei Engelse woorden zitten er tussendoor. True, zeg maar. Gerbert Brewer. Succes met de nieuwe studio en een fijne dag. Nou, dankjewel. Helemaal goed. Ramon Ruud, ik zei al even dat je er gisteren bij was. Fijn dat je studio het nu echt nu lekker doet. Ik ben gisteravond de boot opgegaan in Le Havre en vanmorgen aangekomen in New York. New York? Daar kom je niet zomaar. Geloof het of niet, ik heb de fotootjes hier van het vrijheidsbeeld. Met eigen ogen gefotografeerd en met eigen fototoestel, dan wel telefoon natuurlijk. Een mooi ritje weer dus, nog 1 klant en dan ben ik weer leeg. Rauwe Ruud, onderweg naar New York. Je zou het bijna geloven, toch? Onderweg op KBC. Maar die foto is getuige van het vrijheidsbeeld, dus ja, dan denk je toch, het zou wel moeten, ja. Maar ja, tegenwoordig is het AI en AI en virtual insanity en weet ik veel, dat soort dingen meer. Oh, nee, dat is niet. Nou ja, je snapt me. Onderweg op KBC, eens even kijken wat we allemaal hebben. Aan posten en namen, het is veel. En we nemen veel mensen mee van de ochtend naar de middag. Goedemiddag voor de meesten trouwens onder ons. Ja, de Canadezen moeten nog even wachten. Oh, en over wachten gesproken. Als je nu bestelt, heb je heel gauw je tosti. Want er is niet echt een wachtrij. Dus via mij, Messenger Bob van Beten of bob@kbcradio.nl krijg je het voor elkaar. Om een heerlijke tosti geserveerd te krijgen in onderweg. Dankzij de kantinejuf, juffrouw Corrie. En zo is het maar net. Dus laat maar weten aan Van Beten. Ik ben benieuwd of je lekkere tosti.

0: Die hamkaas wilt of kaas of zonder ham. Dat is een kaastosti. Niet een Hawaii tosti, dat doen we niet aan. Dat vinden we niet lekker. Het is geen hula hoop radio natuurlijk. Hè? Eens even kijken dan. Waar ben ik gebleven met de post? Hannes heb ik gelezen. Oh ja, Evers. Met je duim. Helemaal voor elkaar. Die berichtte gisteren nog eventjes. Die wilde aanhaken op de ketting. Dan weet ik helemaal niet meer waar we dan mee gebleven zijn. Good Vibrations van de Beach Boys. Good Vibrations van de Beach Boys. En jij had gedacht Disco Grupo Sportivo. Nou ja, sowieso is dat een lekker nummertje. Misschien had het niks met de ketting te maken. Ja, op het strand, 1-2-3-0. Dat was de laatste in de kettingreeks. Dat was eigenlijk afgelopen vrijdag vanuit de Old Studio. The Beach, New Order erachteraan en Good Vibrations van de Beach Boys. Heb je iets met het strand of in dit geval voor de ketting zou je kunnen en willen aansluiten, dan kan dat via mij. Beach of Boys, andere Boys. Boys, what Boys? Sabrina bijvoorbeeld, Luc Zegers. Good of Vibrations, nou daar kun je mee vibreren, zeg ik dan. Ik ben benieuwd. Laat het me maar weten. Ja. Dus even nog dank voor je verzoek. En wie weet vandaag nog wel een beetje Disco Really Made It. Hans van den Burg en de rest van de groep. Grupo Sportivo. Leuk altijd die muziek. Henkie hebben we gehoord. Dirk heeft een duim van mij teruggekregen. De MRC-mossel. Ik had een berichtje gezien. Ik moet even verversen. Het wordt even helemaal wit voor mijn ogen. Tussen de blauwe duimen in. Maar Jos heeft de week door het midden gezaagd, dus ook dat is voor elkaar natuurlijk. Maar de verversing die zorgt even voor wat roet in het eten dat nu gegooid wordt. Even kijken hoor, Jeroen, Schild, ja, een lachpoppetje erbij. Ja, die wil je horen natuurlijk, Jeroen. Nou, kom dan maar bij, Jeroen.
1: Ja, goedemorgenmiddag, Bob.
0: Hallo.
1: Jeroen, ik ben druk wel, hè. Ja.
0: Tuurlijk.
1: Ja, ik was even druk, hè, dus ik reed net weg bij de boer.
0: Ja.
1: Dus ik vraag paardenmest geladen voor Wetje. Ja, dan gaan we Wetje lossen. Maar ik moet eerst even langs de zaak, want mijn linker achterlichter doen, mijn link van de trailer.
0: Achterlichter, over de trailer niet?
1: Als ik vanmorgen om 3:30 vertrokken ben uit Mellendorf, ja, dan is het aan één kant toch wat donkerder.
0: Een beetje soep ook eigenlijk, hè? Die linkersoep bedoel je?
1: En nou, dan ga ik door een Wetje. Wetje lossen, Wetje laden voor Nieuweroord. Nou, dan zit de dag er ook alweer bijna op, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja. Nou, heel veel plezier met je nieuwe studiootje.
0: Dankjewel,
1: ja,
0: jongen.
1: Gisteren was je er niet, ik had wel wat ingesproken en ik had foto's gestuurd, maar ja, kijk maar even. En dan, dan spreken we elkaar morgen wel weer. Nou, fijne uitzending.
0: Dankjewel.
1: Een goede dag verder. En tot de volgende. Doei, doei.
0: Doei, Jeroen. Maar ik moet je zeggen dat ik nog even heel graag naar die foto, die laatste foto heb gekeken van die 8. En ik zie dat Koen daarop staat. En die is, hoera, 11 jaar op een taart. Gefeliciteerd nog, Jeroen. Met jou, Koen. Dat moet ik zeggen. Had je nog een filmpje gestuurd ook dan? Even kijken, hoor. Oh. Allemaal waterspelen of zo. Wat is dit? Even kijken hoor. Aan boord. Even de bel luiden. Koen gaat de bel luiden, jongens en meisjes. Dat was gisteren. Zo de mieter, zeg hé. Je moet ook wel bukken als je er tegenaan gevaren bent. Dan heb je geen hoofd meer over. Jeroen, dankjewel. Ik bekijk de foto's vanmiddag nog even. Nou, Hans de Viking heeft ook foto's gestuurd. Jongens, ik word wel getrakteerd hoor. Hey. Gisteren was het rustig op de radio. Ik heb wel geluisterd. Ik ben vanmorgen vertrokken in Kristiansand gaan lossen in Grimstad. En ik was onderweg naar Hornes, toch? Ja. En de radio stond aan. En ik hoorde je stem weer, wat heerlijk vandaag. Goed, veel plezier in je nieuwe studio met veel leuke dingen. Ja, dat hoop ik ook. Veel leuke dingen, ja. Laat de leuke dingen maar komen. De gekke en nare dingen die nemen we niet aan. Die accepteren we niet. Ik ga zo lossen in Hornes en daarna nog eventjes 3 klantjes lossen. De zon schijnt hier, maar wel maar 14 graden. Nou, dat is niet veel. Dat is niet veel. Als dat de helft zou zijn, zou het leuker zijn, denk ik. Maar dat is niet zo. Hé, hey, Peppy. Ja, morgen Bob. Met een P natuurlijk, want zo schrijf je het. Le Peppy is mooi aan het toeren tussen Limoges en Nior. Een plaatje van Henk Wijngaard. Ik moet nog wat jaren mee. Groet aan de heren van de Wit Travel. De Wit Travel, de Wise Travel. De Wise Travel. De Wise Reizen is het dan natuurlijk op zijn Duits, maar. De Wit Travel. Wise Travel. En aan de dames van Elite France. Jullie allemaal de groeten van jullie eigen collega. Steven. En. Oh ja, die skele Jos Vink. Ook de groeten van de Peppy. Ah, dat is wel gezellig, Howard, hè? Hebben we net gezegd tegen elkaar. zeggen. Moet je wel een beetje in toom houden. Dat is altijd weer zo, Peppy, hè? Sandra meldt zich ook. Sandra van Zijdelaan, Stolwijk. Goedemiddag, Sandra. Gezellig dat je er bent. Oh, de dag van het cellofaanplakband in elk geval. Voor de plakbanddag Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou. Als je goed luistert, hoor je... Ik leef niet meer voor jou. Wat een goeie, zeg. Onderweg op KBC. Philip gaat inhaken op de ketting. Hans heeft nog een videootje gestuurd. Ik heb nog een druk vanmiddag, zeg, met allemaal kijken. En Peter Groteboer zegt gefeliciteerd met je nieuwe studio. Het klinkt wel goed aan deze kant van de radio. Gelukkig maar. Nou, we zijn er even, ik zeg pas op de plaats maken, even doorheen wil ik niet zeggen, maar even voor de berichten. Er gaan er nog meer aankomen. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Eerst even een pas op de plaats maken. Met Bruno Mars. Risk it all. En zometeen maar eens even kijken naar het weer in Europa, hoe het is op diverse plekken. Terwijl ik al wat temperaturen heb vrijgegeven via KBC Radio. Dit is Onderweg.

0: behoorlijke contrasten weet hij neer te zetten. Hè? Van up-tempo, I Might, wordt het nu Risk It All. Een beetje rustiger aan, op KBC. Oppassen dat je niet in slaap valt natuurlijk. 8 minuten voor 12:30, Nederlandse zomertijd. Niet te geloven dat aanstaande maandag de zomer begint. Schijnt het helemaal in te kakken het weer. Niet te geloven, hè? Tja, meteorologen geloven niks van. Het zit ook in de naam meteoroloog. Zou eigenlijk moeten worden veranderd in meteorolicht, denk ik dan. Maar goed, die hebben ook het weer niet in handen. Misschien wel een keer een weerbol, hoe heet zo'n ding, zo'n glazen bol. Maar dit is het overzicht voor Europa, hier bij KBC Radio. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. De kantinejuf vraagt of we nog een beetje door gaan komen. Het lijkt wel of de etage tussen ons, ik bedoel, ik zit op de eerste en zij zit op begane grond, of er erg enige communicatiestoring is. Terwijl ik wel een radiootje heb neergezet en ze luistert op de middengolf altijd. Dat vindt ze lekker. 1008 of 891, zullen we eens checken bij haar. Of ze wisselt misschien wel, dat weet ik niet, maar... We hebben iets minder fysiek contact, dus de kans dat ze de studio binnenkomt is niet heel groot. 1 of 2 keer misschien, maar voor de rest, ja, we gaan dat toch even regelen. Dat of ik niet naar beneden hoef te lopen of zij niet naar boven. Toch een apart luikje, denk ik, hè, aan de zijkant. Een soort McDonald's luikje, zeg maar. Ik teleporteer de koffie naar je. Geloof je me niet? Bij deze. En zij doet dan de tosties. Vanaf morgen moeten we het maar zo doen, want dit is echt op een dienblaadje allemaal. Dan vergeet ik het weer uit te serveren, dus ik ben daar niet zo goed in. Dus dat regelen we. Maar mocht je een tosti willen bestellen, kan het via mij. Messenger Bob van Beter, dus bob@kbcradio.nl. Zo, de tweede helft van de werkweek is er weer. Met Theo Niewetz vanuit Canada, Hans de Viking zometeen, Cowboy Phil en Rimco. Je hoort ze zo in Onderweg op KBC. Ik ga en Ruud van Nielen, Rauw en Ruud, wil toch nog even iets aanvullen op dat vrijheidsbeeld. Ja, ja, is goed. Ik ga even een weeroverzichtje doen, jongens, als je het goed vindt. Zon, wolken, 21 tot 30 graden voor België. Het was vanmorgen wisselend bewolkt in Vlaanderen en Wallonië. Al veelal zonnig om 9:00. En de temperatuur was aan het stijgen. Nou, dat is de temperatuur vandaag. Tot 24 graden. Nee, 27 graden. Zomers warm in de Belgische camper vanmiddag zelfs. Om 9:00 vanavond nog 20 tot 24 graden. Ja, kijk eens aan. Morgen donderdag zon en sluierwolken met temperatuur in België van 25 tot 30. En dan een klein stapje vooruit naar maxima van rond de vrijdag 30 graden Celsius. Tropische temperaturen worden bereikt. En daarna neemt de buienkans toe en dat al op vrijdag. Bella Italia op veel plekken aan zee, temperaturen tussen de 25 en 30. Landinwaarts gaat het kwik nog zelfs sowieso de hoogte in. 30 graden of meer dus. En lokaal komt er een onweersbui voor, vooral ook in de Italiaanse Alpen. Morgen niet, komt er heel wat grootschalige regen en onweer opzetten. En wordt geteisterd. Italië wordt geteisterd. Op lange termijn overigens blijft het wel zonnig zomerweer met maximaal van rond de 30 graden Celsius. Spanje, nou nog altijd zon overgrote, middagtemperaturen, Alicante, Torremolinos, Benidorm, Salau. Allee, ja, dat hebben we toch ook zelf, of niet? Ook in de nieuwe studio, ja, dat is waar. Temperaturen daar van zo'n 29 graden op dit moment al. In het binnenland gaat het kwik trouwens boven de 30 uitkomen. Sevilla trouwens, weer Zuid-Spanje, 36 graden Celsius. Buien zijn bestemd en lokale onweersbuien ook nu voor het Baskenland en de Pyreneeën. En op de weilanden, Canarische, is het altijd wel lekker. 24 tot zelfs 28 graden met een UV-index van onze 11. 11 graden. 11 UV-index, sorry, geen graden. Goed, Frankrijk. Heet zomerweer dat stand houdt. Elke dag wordt het zo'n beetje 32 graden. Op Parijs, waar tennis wordt op Roland Garros, 32 graden vanmiddag wordt verwacht. En op uitgebreide schaal in het zuiden van Frankrijk 33 tot 36 graden. Wie wil er niet naar Frankrijk? Vooral niet.
1: Ik ben benieuwd.
0: Groot-Brittannië liggen de temperaturen op de eilanden tussen de 25 en 33. En dat is uitzonderlijk warm. Veel ruimte voor zon, ook wel stapelwolken. En die kunnen tot ontwikkeling komen met lokaal onweersbuien erbij. Schotland blijft een beetje aangenamer. 19 tot 24 graden Celsius. Ja, dat vind ik wat lekkerder, moet ik je zeggen. In de loop van het weekend gaat de buienkans stijgen. Het is nu pas woensdag, maar het gaat gebeuren. En volgende week is het minder heet. Londen verwacht temperaturen van zo'n 20, 21 graden Celsius. Duitsland, waar het zonnig en warm is. In het zuiden en midden komt het kwik ook al boven de 30 graden. En noordelijke wind zorgt de komende dagen voor wat verkoeling. Morgen aan de kust maar 15 tot 19 graden. En in Berlijn 21 graden. terwijl het in Zuid-Duitsland nog altijd tegen de 28 graden kan worden. Erg warm ook in grote delen van Oostenrijk. Wenen elke dag zo'n 30 graden. Innsbruck een graad of 28. In het laagland volop ruimte voor zon. In de namiddag is ook een enkele onweersbui mogelijk. In de berggebieden is het echt nu al wisselvalliger, met elke dag wel kans op regen en onweersbuien. En zo nu en dan dus ook nog ruimte voor zon. Die tropische temperaturen, ook 29 tot 32 graden, gelden voor Zwitserland. In het laagland is de buienkans klein. In de berggebieden dagelijks stapelwolken die uitgroeien tot regen en ook onweersklappen erbij. Als je koeling zoekt, dan moet je hoog in de bergen gaan. In Zermatt daalt de temperatuur naar 22 tot 25. Dat is natuurlijk geen daling, maar toch wel even leuk om dat mee te nemen. Onderweg op KBC. 2 minuten voor 12:30. Deze ga je zo meteen helemaal horen. Alok en Khalid. Zo'n lekker plaatje, mensen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
8: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Premier Rob Jetten stelt dat de relatie van Nederland en Europa met de VS onomkeerbaar veranderd is. Reizigers uit Congo en Oeganda moeten als ze naar Thailand afreizen 21 dagen verplicht in quarantaine. Dit heeft met de uitbraak van het Ebola-virus in Congo te maken. KLM meldt dat een vlucht die gisteren vanuit Paramaribo richting Schiphol was opgestegen en vervolgens uitweek naar Frans-Guyana niet met een brandstoftekort te maken had. In april zijn in Nederland 293 bedrijven failliet gegaan, 12% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land.
11: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Door technische problemen is de Velsertunnel dicht op de A22 richting Velsen. Het verkeer wordt via de Wijkertunnel over de A9 gestuurd. Ook is het druk op de A4 richting Rotterdam tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein 10 minuten extra. En de A12, vanwege de Duitse grenscontroles is het richting Duitsland druk. Vanaf knooppunt Oudijk sta je in de file, reken op 10 minuten extra.

0: Jongen. Ja, waarom zeg ik dat? Omdat ik net van beneden naar boven gerend ben naar de studio. Nou, we zijn weer op niveau. De kantinejuf, juffrouw Corrie is weer helemaal op niveau om de tosti's uit te delen. We hebben het even zo gedaan, we even via de voordeur naar gaan. Dat vinden we altijd fijn. Zonder omwegen, gewoon via de voordeur naar binnen en naar buiten. Dus de tosti's gaan via de keuken, uit de keuken moet ik zeggen, via de voordeur naar buiten. Dus geen vertraging meer. Mocht je een tosti hebben besteld, komt die er zo gauw mogelijk aan. Maar ik zit een beetje... Nou, heerlijk op mijn plek hier, dat wel. Mooi uitzicht. Dit is trouwens behoorlijk bewolkt, valt mij nu op. De temperatuur gaat of 22, volgens mij. Buiten, binnen ook trouwens. Heerlijk, die airco is heel erg goed. Dus ik ben helemaal happy. Happy music misschien wel, van James Last. Ja, dat kunnen we ook wel even laten horen. Zo. Ja, in mijn nieuwe plekje, op mijn nieuwe plekje moet ik zeggen. In mijn nieuwe studio. Zo, nou hè. Zometeen de muzikale ketting. Good Vibrations van de Beach Boys was de laatste schakel in de muzikale ketting. En ik heb van alles en nog wat daarop aan te sluiten. Dus dat is mooi. Even kijken voor de plakbanddag. Ja, Marco Borsato, ik leef niet meer voor jou. Cowboy Phil, Boys, Boys, Boys van Eilar of Boy George. Kun je ook laten horen? Oké, goed idee. En Boys... Boys van Sabrina, dat vindt Luc Segers, de MRC Mossel, ook heel erg leuk. Had je trouwens daar nog iets volgens mij? Even kijken. Ja. Vanmorgen gelost en nu naar de zaak. In Oudenbosch zegt de MRC Mossel, andere trailer erachter en dan vanavond het bootje op naar Immingham. Ik denk dat je niet alleen bent, sowieso niet, maar of je nog bekenden tegenkomt, dat denk ik eigenlijk wel. Morgen in Derby, laden voor München, Duitsland. Dankeschön voor die... Bloemen? Nee, voor de bestemming natuurlijk, ja. In dit geval de bestemming om het berichtje door te geven. Luc, dankjewel. Gezellig ook dat je er bent. Wat ben je nog bruin trouwens. Ongelooflijk, ja. Onderweg op KBC, Hans de Viking. Oh, dank voor het sturen van die video's ook, Hans. Ik was weer even aan boord van het schip. Ik had al het hele verhaal uit de doeken gedaan, hè. Dus ja, mocht je dat gemist hebben, dan... Kun je niet meer nalezen, dan gaat hij weer. Theo Niewetz in Canada, gisteren geladen in Sherbrooke in Quebec. Ik ben nu onderweg naar het eiland met 3 losadressen samen met Erik. Nee, jullie doen het weer samen. Erik uit Canada en Theo de Iceman ook uit Canada. Doe ons dus maar 2 bakjes koffie. Nou, dat is goed. Zie je, die kan ik zo de deur uitgooien. Geteleporteerd naar jullie. Met dat tweede bakje erbij. Rimco, en gefeliciteerd met je nieuwe stekkie. Het klinkt ouderwets prima. Dankjewel. Veel plezier. Dank je. Jij ook veel plezier. En goedemorgen, als nette taal kregen we al eerder. Koffie en een broodje erbij. Heerlijk, toch lekker. Ja hoor. Edwin, Tielbeke. Het is nu 18 graden tussen Penry en... Penrith is dat, in Carlisle. Carlisle, van Bob Carlisle. Ja, zeker ja. Nou, geweldig trouwens. Laat je dat even doorgeven, die temperatuur. 18 graden is niet zo gek. Ik zat even in Groot-Brittannië, dus... Dat zijn nog aangename temperaturen, wat dat er gaat om het hoofd koel te houden, zeg maar. Nog even een proost erbij, Luc Segers, aan boord. Ja, wel degelijk. Aan boord zat Henkie. Nee, ik haal de dingen door elkaar. Of de foto geeft aan dat jij zo'n klein hoofd hebt, of het biertje is zo groot. Eén van de twee, ik weet het niet precies. Nou, er waren nog zaken die we voor het voetlicht gaan brengen zometeen, maar we gaan eerst eens eventjes naar de boys, denk ik. De Beach Boys hadden we als laatste. Ja, wat gaan we erop aansluiten? Ja, als ik zeg boys... Ik zeg Sabrina, ja, dan weet je het eigenlijk wel, hè? Onderweg op KBC, schakel 1 in de muzikale ketting. Het is ook eigenlijk helemaal geen probleem, hè? Boys. Zeker lekker.
1: De muziekketting, schakel 1.
0: Het plaatje hoor, om te horen. Summertime Love, onderweg op KBC. De eerste in de ketting vandaag. En hier mag je dus ook weer op aansluiten, op de Boys van Sabrina. Nee, dat is niet dubbelzinnig. Wat je zelf weet als je dat zo denkt. Luc! Altijd weer lekker op te horen.

0: In aansluiting op Sabrina en The Boys, Boys, Boys, Summertime Love. Sabrina. Was het weer een Sabrina? Sabrina Carpenter en dit nummer.
1: Espresso.
0: Ja, leuk. Nou, dit was hem.
1: Dit was Espresso.
0: Oké, goed zo.
2: Ja, gezellig.
0: Derde schakel hierop aansluiten als je het nog kunt en je kunt iets doorgeven. Ja, geef het even door. Messenger Bob van Beter.
2: Gezellig.
0: Zeker gezellig. Ik ben benieuwd. Bob@kbcradio.nl ook trouwens. Hè? Ik had nog een berichtje van Ruud in aanvulling.
2: Ja, gezellig.
0: In aanvulling op... Was het ook weer? Oh ja. In aansluiting op zijn standbeeld, zijn vrijheidsbeeld. Ik dacht eerst, ik word gek. Maar inderdaad, je moet niet alles geloven, zei ik al. Hij is gisteravond de boot opgegaan in Le Havre en vanmorgen aangekomen in New York. Ja, echt wel. De verklaring van Ruud. Het is echt geen AI, deze staat hier echt. Maar goed, hier heb je het hele verhaal in beeld, mensen. Deze 13,5 meter hoge, 3500 kilogram wegende polyester replica, toch wel, is het beroemde beeld dat de film The Brain van Gérard Houry uit 1969, nadat het in het douanekantoor van Saint-Maurice had gestaan, werd het niet ingeklaard en het zou worden vernietigd. En dankzij de inspanningen, daar komen ze, de inspanningen van Paul Belmondo, de beeldhouder en vader van Jean-Paul Belmondo, de toenmalige burgemeester van Barentin. André-Marie en Gérard Houry werd dit beeld op 21 augustus 1969 op een plein geplaatst. Kijk, en op 28 september 1973 werd het verplaatst naar het plateau van Mesnil-Roux. Met uitzicht op de nieuwe uitbreiding van de stad. En sinds 2 april in 1990 staat het midden op een rotonde. Nou, we zijn er helemaal bij. Gelukkig. Dankjewel, Ruud. Maar ja, goed, jij gaat wel vaker de boot op. Sommige mensen gaan het schip in. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk, ja. Ideetje voor de ketting, derde schakel Tracy Chapman, Fast Car. Had je gekozen voor Roy Donders met Jongen van de Handel daarvoor, had het ook leuk geweest, zeg Hannes. Ja, dat is leuk. Goed, kan het nog? Espresso Sabrina Carpenter, nee, Tracy Chapman, Fast Car. Ja, als je het afkort, kan het wel. Dus wat dat betreft is het door de jury al goedgekeurd. Afwachten maar, eerst even wat anders. Dit is 1988, mensen. Aha, uit Noorwegen, Touchy. Dat is wat anders dan Hitachi.

0: Aha. Het schijnt dat die mannen, die normalen, al jarenlang ruzie hebben met elkaar. Ik heb dat laatst ook nog eens gehoord van iemand.
1: Die had het ook ergens gelezen, dat is waar natuurlijk. Mighty KBC
0: makes you happy. Voor de ketting VOF de kunst en één kopje koffie, zegt Martin. Dat is best een leuke in aansluiting op espresso. Ja, de koffie smaakt sowieso lekker, zegt Erik Nijhoff. En samen met Theo natuurlijk onderweg. In Canada smaakt de Nederlandse koffie het allerlekkerst. Je hebt dat pas nog ervaren. Hey, de derde schakel in de ketting wordt toch van de Four Tops uit

Sabrina. Sabrina, boys, boys, boys. Daar achteraan als tweede schakel. Sabrina Carpenter, Sabrina Boys Boys Boys, Sabrina Carpenter. En deze schakeling maakt vanwege de espresso toch niet gekozen voor een kopje koffie. Maar If I Were a Carpenter van de Four Tops. Zo mensen, ik heb zin in een tosti. Jullie ook, dan komt het goed uit. Moet je hem wel even laten weten. Aan van Beter. Even bestellen via mij. Via de voordeur komt hij dan naar je toe. En de laatste kopjes koffie serveer ik je ook op deze woensdagochtend. Voor Erik en Theo in Canada. Ja, voor de meesten is het natuurlijk alweer middag geworden. Bij Harley Brisbane Down Under is het alweer hartstikke slaaptijd. Is het alweer bijna donderdag, zo gaat dat. Morgen maken we weer een rondje Europa en eigenlijk de hele wereld natuurlijk. VOF de kunst en kopje koffie. Espresso is ook koffie. Ja, dat weet ik jongens, zeker. Vanmiddag meer dan 50 jaar popmuziek, zometeen hier bij KBC Radio. Dus dat zit wel goed als je blijft luisteren via de app of via Middengolf AM 891 of 1008 kHz. En dit programma is er morgen ook weer via barregaanderadio.nl, Hollands Palet en Den Haag Totaal. Ik vond het gezellig, ik vond het wel weer een echte feestdag, moet ik je zeggen. Hou hem tussen de lijnen. En dit is Paul Garrick.

0: Harvest for the World. Nog even contact, een laatste bericht van Jeroen. Jeroen Schild. Wat is er, Jeroen?
1: Nou, is dat wat? Ja. Kom ik ander eentje tegen. Dikke toeters. Ander eentje, mooi dat je weer tegenkwam, jongen. Ciao.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
5: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. In de Tweede Kamer zijn veel frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Het kan nog tot 2060 à 2070 duren voordat dit helemaal is ingevoerd en de kosten bedragen mogelijk €15 miljard. De Kamerleden vinden dat lang duren en erg duur. Er is een Europees spoorsysteem nodig. Het oude is aan vervanging toe en met een nieuw systeem kunnen meer treinen rijden. Er klinkt een hoop gemopper in de Kamer, maar de Kamerleden zelf hebben geen concrete voorstellen om er iets aan te doen. In Londen woedt in de wijk Golders Green een grote brand. Volgens Britse media gaat het om een supermarkt die koosjere producten verkoopt. De afgelopen tijd werd de wijk meerdere malen opgeschrikt door branden die gelinkt werden aan de Joodse gemeenschap. Er zouden zo'n 100 brandweerlieden zijn opgeroepen om het vuur onder controle te krijgen. Het verkeer in de buurt wordt door de bluswerkzaamheden op verschillende plekken omgeleid. Er is een stormloop ontstaan op grote schermen om de WK-voetbalwedstrijden van Oranje te bekijken. De vraag is vooral groot voor de wedstrijd van 20 juni als Nederland tegen Zweden speelt. Dat duel vindt om 7:00 avonds plaats. Verhuurders van grote schermen moeten vaak nee verkopen, omdat er ook veel andere feesten zijn waar mensen schermen voor huren. Grootbeeldscherm.nl laat weten dat mensen die nu nog een scherm voor 20 juni willen huren, te laat zijn. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radionieuws.
9: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Door technische problemen is de Velsertunnel op de A22 richting Velsen gesloten. Het verkeer wordt via de Wijkertunnel gestuurd over de A9. Ook nog vertragingen op de A4 richting Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn, doe je er een kwartier langer over door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er dicht. En de A58 richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. 25 minuten omdat daar een kapotte auto staat. We

0: Jouw hits, jouw station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
14: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
15: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. In de Tweede Kamer zijn veel frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. In Londen woedt in de wijk Calder's Green een grote brand. Volgens Britse media gaat het om een supermarkt die koosjere producten verkoopt. Er is een stormloop ontstaan op grote schermen om de WK-voetbalwedstrijden van Oranje te bekijken. De vraag is vooral groot voor de wedstrijd van 20 juni als Nederland tegen Zweden speelt. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
16: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Door technische problemen is de Velsertunnel gesloten op de A22 richting Velsen. Het verkeer wordt via de Wijkertunnel gestuurd over de A9. De A27 dan richting Gorkum. Daar beland je in de file tussen Hank en industriegebied Avelingen. 20 minuten extra. En de A58 richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot heb je 10 minuten extra reistijd.
9: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivee Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele andere is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandel Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.
17: We are officially 891. The hottest station on your AM dial.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Textielsuper Zeeman zal in verschillende Europese landen winkels sluiten. Het gaat om Portugal, Oostenrijk en ook een paar filialen in Spanje, Frankrijk en Duitsland. Vorig jaar had het bedrijf bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. In 2025 leed Zeeman een nettoverlies van 11,7 miljoen euro en door fysieke winkels te sluiten hoopt de keten het tij te keren. Het ziet er naar uit dat de komende jaren 150 Zeeman-winkels hun deuren zullen sluiten. Bij het ongeluk met een schoolbusje en een trein gisteren in het Belgische Buggenhout raakten 5 kinderen zwaar gewond, maar 2 van hen kunnen mogelijk binnenkort weer naar huis. Dat laat de directrice van de school waar de kinderen op zitten aan VRT Nieuws weten. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 tieners van 13 en 15 jaar, de chauffeur van het busje en een begeleidster. Er zijn door nabestaande leraren en leerlingen bloemen bij de plek neergelegd waar het ongeluk plaatsvond. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke tijdens het staatsbezoek aan Nederland samen met het koningspaar onder andere het Nationaal Holocaustmuseum, chipfabrikant ASML en het Internationaal Strafhof zullen bezoeken. Het Duitse paar is van 9 tot en met 11 juni in Nederland. Het bezoek begint op dinsdag 9 juni met een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radionieuws.
12: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De Duitse grenscontrole zorgt voor vertraging op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar beland je in de file en doe je er 10 minuten extra over. De A58 dan, richting Eindhoven. Goed nieuws, want ze waren daar bezig met bergingswerkzaamheden, maar inmiddels is de weg weer vrij. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel doe je er nu nog een kwartier langer over.

0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Textielsuper Zeeman zal in verschillende Europese landen winkels sluiten. Het gaat om Portugal, Oostenrijk en ook een paar filialen in Spanje, Frankrijk en Duitsland. Bij het ongeluk met een schoolbusje en een trein gisteren in het Belgische Buggenhout raakten 5 kinderen zwaar gewond, maar 2 van hen kunnen mogelijk binnenkort weer naar huis. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke tijdens het staatsbezoek aan Nederland samen met het koningspaar onder andere het Nationaal Holocaustmuseum, chipfabrikant ASML en het Internationaal Strafhof zullen bezoeken. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan wat korte files met niet al te veel vertraging. Wat opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier extra reistijd. En de andere kant op dezelfde A12, maar dan vanaf de Duitse grens naar Zevenaar. Net daarvoor staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je daar ook een kwartier.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook bespaar jou in de buurt?
3: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hè? Wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Eind deze week vertrekt een Nederlandse mijnenjager naar de Middellandse Zee. Zodra er overeenstemming is over een missie in de straat van Hormuz, is het Nederlandse schip op tijd paraat voor een inzet van de NAVO. De 35-jarige Zanna Zee uit Woerden is door de rechtbank in Zwolle tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam, waar zij tot haar aanhouding werkte, hebben verkocht. Met de komst van een nieuwe premier trekt Hongarije zich toch niet terug uit het internationaal strafhof. De voormalige premier Orbán was dat wel van plan en de terugtrekking zou op 2 juni officieel worden. Maar de nieuwe premier, Péter Magyar, heeft daar een stokje voor gestoken. De vicepresident van de Europese Centrale Bank heeft banken in de eurozone opgeroepen meer geld te pompen in cyberveiligheid, om op die manier grip te krijgen op de nieuwe AI-modellen die zwakke plekken in de software kunnen vinden. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting de Duitse grens. Bij de grenscontroles een kwartier oponthoud. A32 Leeuwarden-Heerenveen. Voor Heerenveen 5 minuten vertraging. En bergingswerkzaamheden op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel. Bij Waspik is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een kwartier.

0: Nee.
1: Johnny, bezongen door de groep Vaya con Dios. Een hit in de jaren 80. Daarom draaien we, het is nog een beetje een zeezenderplaatje, Radio Monique lag op volle zee. En dan iets over de verkeersinformatie vroeger bij de publieke omroep. Konden de politiemensen in Driebergen, als ze daar zin in hadden, nog een gezellig praatje met de radiopresentator aanknopen? Bij de radionieuwsdienst van het ANP was dat simpelweg verboden. Een nieuwslezer hoorde onafhankelijk te zijn en zich op de zender uitsluitend met nieuws en verkeersinformatie bezig te houden. De toenmalige nieuwslezers interpreteerden de regels wat dat betreft nogal verschillend. Zo was oud-collega Arend Langenberg iemand die nooit verlegen zat om een praatje en graag de grenzen opzocht. Arend is helaas al lang niet meer onder ons. Voor hem draaien we postuum, want hij was dol op de Beatles, een nummer van de Beatles. In the town.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Ja, gooi de auto maar vol, we gaan op vakantie. Met eigen auto naar de zon en toch 1000 kilometer minder rijden. We rijden naar Genua. Vandaar varen we naar Alicante, Mallorca, Malaga, Tunis, waarheen je maar wilt. Rij op, rij af schepen met veel comfort, zwembad, bar, restaurant. Prijzen vanaf 170 gulden, inclusief auto. Air Tournes Panda, Zwarteweg 5 Den Haag, AWB of uw reisbureau.
2: Wees fantastic met Tenfestic. Zonnebrandlotion voor jou. Niet voor je moeder of je zusje, maar speciaal voor jou. Tenfestic, omdat je mooi wilt zijn en bruin. Tenfestic.
0: Dit is Hans Hogendoorn bij Mark van Amstel in het Zoute Uur op KBC Radio.

Nessio. Een nummer van de Nederlandse groep De Nits. Ze zijn er nog, jawel. Ik verlaat de studio. Muziek gaat gewoon door, je kent het. En stuur me even een mailtje op mark@kbcradio.nl. Mooie dag nog.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Mark van Amstel.
0: Het Zoute Uur.
2: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl. KBC.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat een meerderheid van de grote geestelijke gezondheidszorgorganisaties niet aan de wettelijke vereisten van informatiebeveiliging voldoet. Er werden 87 organisaties onderzocht met minimaal 50 voltijdmedewerkers. De conclusie was dat maar 6 organisaties volgens de wettelijke verplichte norm werken. Het merendeel van de onderzochte bedrijven liet weten wel aan verbeteringen te werken. In Duitsland is de voormalige Rote Armee-fractie-terrorist Danielle Klette tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de wapenwet, diefstal en andere misdrijven. Volgens de rechter heeft de nu 67-jarige Klette samen met 2 anderen tussen 1999 en 2016 overvallen op supermarkten en geldtransporten gepleegd. Haar 2 handlangers zijn nog altijd voortvluchtig. Klette was ook lange tijd onvindbaar, maar de politie kwam haar uiteindelijk op het spoor na een tip van een burger. Ze zaten dik een week vast in een ondergelopen grot in Laos, maar nu zijn er 5 mensen levend teruggevonden. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Een groep ging in de grot op zoek naar goud. Ze werden overvallen door zware regenval, waardoor de grot met water volstroomde. 1 man wist te ontkomen en ging hulp halen. Er werd geprobeerd de grot leeg te pompen, maar dat mislukte. Tot gisteren het waterpeil in de grot daalde en de reddingswerkers bij 5 mensen wisten te komen. Voetballer Stefan de Vrij gaat volgende maand niet mee naar het WK voetbal. De Vrij is afgelopen zaterdag geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Internationale. Daarmee staat de teller op 4 spelers die het WK zullen missen vanwege een blessure. Eerder werd bekend dat ook Matthijs de Ligt, Xavi Simons en Jerdy Schouten niet op tijd fit zijn. Jurien Timber en Memphis Depay zijn dat wel en zijn in de selectie opgenomen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radionieuws.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspit begint goed op gang te komen. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 11 kilometer file met 25 minuten vertraging. Een ongeluk zojuist op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Dat gebeurde tussen Nieuwegein en Harmelen. Er staat zo'n 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En ook 10 minuten vertraging nog op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Daar gebeurde een ongeluk bij Waspik. De weg is inmiddels weer vrij, maar er staat nog wel zo'n 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
10: We

0: Dit is KBC Radio. Meer dan 50 jaar popmuziek. Altijd jouw hits.
1: Jouw station.
0: Jouw station. KBC.
2: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
11: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat een meerderheid van de grote geestelijke gezondheidszorgorganisaties niet aan de wettelijke vereisten van informatiebeveiliging voldoet. In Duitsland is de voormalige Rote Armee-fractie-terrorist Danielle Klette tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ze zaten dik een week vast in een ondergelopen grot in Laos, maar nu zijn er 5 mensen levend teruggevonden. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Voetballer Steven de Vrij gaat volgende maand niet mee naar het WK voetbal. De Vrij is afgelopen zaterdag geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Internationale. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is goed op gang aan het komen met inmiddels ruim 400 kilometer file. Veel dagelijkse files en niet al te veel bijzonderheden gelukkig. De vertragingen vallen dus ook over het algemeen mee. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel zo'n 12 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Den Haag. Voor de meer dan 10 kilometer file met een kwartier vertraging. Hier gebeurde eerder vanmiddag nog een ongeluk, maar de weg is inmiddels vrij. En de A15 Europort richting Rotterdam. Voor afrit bieden 6 kilometer file. Maar de vertraging is behoorlijk, bijna 25 minuten.
13: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
14: Turkse fluit is mooiste fluit.
13: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
14: Oh, is mooie Turkse fluit.
13: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet?
14: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
13: Oh, dat is mooi.
14: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
15: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM. Hits from the Heartland on a Mighty.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
8: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
9: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: ABC. Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. De gemeente wilde dat per 26 mei de opvang gestopt zou worden. Het opvangorgaan COA stapt naar de rechter omdat er geen andere plek is voor de mensen die in het hotel worden opgevangen. Het COA betaalt al sinds eind april een boete van €55.000 per dag, maar gaat die dwangsom aanvechten. De zaak dient op 12 juni. Vorig jaar is het aantal woningen dat €1 miljoen of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen. Dat blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal opengaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door de zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus en omgeving opgeroepen om te evacueren. Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Volgens Israël schendt de terroristische organisatie Hezbollah het staakt het vuren dat half april inging door Israëlisch grondgebied aan te vallen en moet het Israëlische leger wel ingrijpen. Eerder deze week gaf de Israëlische premier Netanyahu het bevel om de aanvallen op te voeren om op die manier Hezbollah te vernietigen.
12: Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het 5 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw zomers, bij een oostenwind wordt het 19 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt druk voor de woensdagavond, met inmiddels ruim 550 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel een half uur oponthoud en er staat zo'n 12 kilometer file. A12 Den Haag Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer staat een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging kwartier. Een stukje verderop dezelfde A12, maar dan bij De Meer. Daar staat een vrachtwagen weer met pech. Vertraging ook een kwartier nog eens. En tenslotte de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor Noorderloos rijdt het langzaam over 15 kilometer en het kost je bijna een half uur extra reistijd. Ah, nee.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. Vorig jaar is het aantal woningen dat €1 miljoen of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tyrus en omgeving opgeroepen om te evacueren. Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het 5 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw zomers, bij een oostenwind wordt het 19 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt voor een woensdag op dit moment vrij druk, met bijna 550 kilometer file in totaal. Het zijn vooral veel dagelijkse files, dus de vertragingstijd valt mee. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraven en Harmelen een kwartier extra reistijd, en er staat zo'n 8 kilometer file. En tenslotte problemen op de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Noorderloos is er een auto in brand gevlogen. Er staat daar inmiddels 15 kilometer file met 25 minuten vertraging.
14: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.

0: More power, more energy.
1: 891.
0: We are the mighty KBC.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
6: Vaarwel, oude onderbroek.
5: Ich bin Andy Meister.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanse Plaza. Vanaf morgen neemt een andere gemeente het over, maar welke dat is, is nog niet bekendgemaakt. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeente geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen daar voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Vorig jaar is het aantal woningen dat €1 miljoen of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen, blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. En volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door die zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het radionieuws.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons, maar nog altijd op een aantal plekken forse vertraging, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoud. A15 Rotterdam-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam 20 minuten vertraging. Een vrachtwagen met pech gestrand op de A20 bij Nieuwekerk aan de IJssel. Dat gebeurde richting Gouda. De vertraging is daar een kwartier. En tenslotte valt op de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam nog 25 minuten extra reistijd.
0: We are officially the hottest AM station.
10: 8, 9, 1. Windkracht 6 tot 7.

0: are officially 891. The hottest station on your AM dial. This is KBC.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
7: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
10: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan. Vanaf morgen neemt een andere gemeente het over, maar welke dat is nog niet duidelijk. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de bonden vinden dat niet genoeg. Ook de korting op de WW en WIA moeten van tafel. Vorig jaar is het aantal woningen dat €1 miljoen of meer waard is met 22% toegenomen. En dat zijn niet alleen villa's, maar ook tussenwoningen en appartementen. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenenwoningen. En volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. De straat van Hormuz zou weer helemaal open gaan. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade dan opheffen. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is alweer even op zijn retour. Opvallende files nog op dit moment. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog 20 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht naar Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk tussen de Meer en Nieuwebrug. Er staat zo'n 11 kilometer file met een kwartiervertraging. A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Papendrecht en Hardingsveld Giessendam nog 6 kilometer file met een kwartiervertraging. En de A27 ten slotte Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer file met een kwartiervertraging.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Windkracht 6 tot 7. KBC.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. 2 jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door 2 vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord. De 2 vrouwen zijn aangehouden. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog 1 nacht opvang aan in congrescentrum Hanzeplaza. Vanaf morgen neemt het Groningse dorp Warfum de noodopvang voor zeker 4 nachten over. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeente geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het Radio Nieuws.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het restant van de avondspits met nog twee opvallende files. Op te beginnen de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grenscontroles 10 minuten oponthoud. En de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam nog 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een kwartier oponthoud.

0: Jouw hit. Jouw hit. Jouw hit. Jouw station. Jouw station. KBC.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
12: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanze Plaza. Vanaf morgen neemt het Groningse dorp Warfum de noodopvang voor zeker 4 nachten over. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam 4 kilometer file met 5 minuten oponthoud.
14: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, CB-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel. Al meer dan 25 jaar een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: KBC. Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wilde zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. 2 jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door 2 vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord. De 2 vrouwen zijn aangehouden. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het radionieuws.

0: talk about.
1: AM Musical Power.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
6: Ah, mijn rug. Beweeg. Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
13: Dit is Erwin Veenstra met het Radio Nieuws. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken nu de droogte verder toeneemt. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het Radio Nieuws.
14: Ja, Breker, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
15: Ja, goedemiddag, het is hier met Rotary van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg, ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
14: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
15: Verrek, zeg, dus jullie verstaan mij ook niet?
14: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
15: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
14: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
0: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
14: Brik. Ja, Brikke, kom maar.
15: Met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
14: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
15: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
16: Koop je CB bij KBC.
17: Roger.
16: Ga naar kbcimport.com.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
12: KBC. Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wilde zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
13: We are

0: are officially
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: This is KBC.
3: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
15: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrice.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
10: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl. KBC.
12: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. Op de Oosterschelde zijn ruim 140 mensen van een vastgelopen rondvaartboot gehaald. Het schip kwam vanmiddag bij Nieltje Jans in de problemen, nadat een veiligheidslijn in de schroef terechtkwam. Alle passagiers en bemanningsleden zijn in veiligheid gebracht. Er is niemand gewond geraakt. Het schip ligt inmiddels aan de kant, maar hoeveel schade de boot heeft opgelopen is nog niet duidelijk. Duikers bekijken dat nog. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws. Ja!

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet. De pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
11: Hè? Ja!
9: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
15: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
16: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Op de Oosterschelde zijn ruim 140 mensen van een vastgelopen rondvaartboot gehaald. Het schip kwam vanmiddag bij Nieltje Jans in de problemen nadat een veiligheidslijn in de schroef terechtkwam. Alle passagiers en bemanningsleden zijn in veiligheid gebracht. Er is niemand gewond geraakt. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar RobustRise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost RobustRise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel RobustRise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen. ABC.
12: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Coolsboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Coolsboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws. We are

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
16: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
17: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivé Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele andere is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandel Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.
3: KBC. Altijd jouw hits, jouw station.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
15: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesserlanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesserlanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog, het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.

Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokke B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws. We are

body. Give me body, body. Give me your body.

0: Het geluid van echte radio. KBC. Jouw hits. Jouw station. KBC.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokke B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws. Nee.